Dank jullie wel. Het waren een aantal nieuwe stukken van ons. Geheel in de traditie van November Music. Nieuwe muziek. Spannend voor ons. We gaan nu door met wat oudere muziek. Namelijk, heel oud eigenlijk. Een paar maanden oud. Rax is de titel van het volgende stuk.

Het was tot slot van deze 7e uitzending met live-opnames van November Music 2017. Het concert van Caravan in de clubzaal van de Verkadefabriek. Alle opnames werden op 12 november 2017 gemaakt door Wijnand de Groot. Kees van der Wiel produceerde alle opnamen en stelde dit programma voor u samen. Volgende maand, 1 oktober, meer muziek van November Music 2017.

En dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Met vandaag de 8e van een 10-tal uitzendingen met opnames van het festival November Music 2017. Dat plaatsvond op diverse locaties in 's-Hertogenbosch. En dit alles in samenwerking met de VPRO, die alle opnames financieel mogelijk maakte. Vandaag het slotconcert uit de grote zaal van de Verkadefabriek en twee korte concerten uit de grote kerk. We beginnen met het slotconcert op zondag 12 november door Jon Balke. In zijn project Siwan organiseert hij een spectaculaire ontmoeting tussen Oost en West, tussen klassiek en modern. Improvisatie-elementen uit de Europese jazz raken verstrengeld met de melancholische melodierijkdom van de Arabische muziek en de soul van Noord-Afrika. De oeroude poëzie uit Al-Andalus, een deel van Spanje, dient daarbij als spirituele leidraad. En hij doet dit met een 14-koppig ensemble met onder andere Derya Turkan op Kemense, Mona Butchebak stem, Bjarte Eike barokviool, Pedram Kavar Zamini tombake en Helge Norbakken slagwerk. Jon Balke componeerde en speelt piano. We laten het concert onafgebroken horen. Alle titels kunt u terugvinden op concertzender.nl. Dit is Jon Balkes Siwan.

شؤوني وقدر السوء هادي تملكت مني صعب المرامي وصار

0: Allison Luthmers. Eivind Theodor Lysne. Per Torleif Fure. Torbjørn Levi Køhl. Judith Maria Blomsterberg. Siri Andantino Hilmen. Og Johannes Lundberg. Jon Balke.
1: Og Bjarte Eike. Helge Nordbakken. Pedram Kavar Samini. Mona Vucheva. Derya Türkan. Sivan. And thank you to Thomas who made the sound of us.
2: Dit was vanuit de grote zaal van de Verkadefabriek te 's-Hertogenbosch, Jon Balke en een 14-koppig ensemble met Siwan. Een spectaculaire ontmoeting tussen Oost en West. En alle gegevens van het concert vindt u op onze website. En dit concert werd opgenomen door Wijnand de Groot. U luistert naar live-opnames die de concertzender in samenwerking met VPRO Vrije Geluiden in 2017 maakte tijdens de 25e editie van het festival November Music. En op dezelfde dag was er ook weer de gebruikelijke kunstmuziekroute. Korte concerten op allerlei locaties in de binnenstad van 's-Hertogenbosch. In de Grote Kerk improviseerde Paul van Kemenade op altsaxofoon en Carlo de Wijs op Hammondorgel in de ruime akoestiek van deze historische kerk. Luistert u de komende 25 minuten naar Paul van Kemenade en Carlo de Wijs.

Dit was vanuit de kleine zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch, Suzanne Bosch en Slagwerk Den Haag met Porcelain van de in Nederland wonende Australische componiste Kate Moore. U luistert naar live-opnames die de Concertzender in nauwe samenwerking met VPRO Vrije Geluiden in 2017 maakte tijdens de 25e editie van November Music. Op dezelfde dag was er ook weer de gebruikelijke kunstmuziekroute. Korte concerten op allerlei locaties in de binnenstad van Den Bosch. In de cabaretfirma in de Verkadefabriek speelde de Deense accordeonvirtuoos Andreas Borgaard en hij speelde 3 korte concerten met nieuwe werken. We namen het eerste deel op met de première van Balg van de Nederlandse jonge componist Christiaan Richter en een speciale radio-edit van Asma van de Deense componist Simon Steen Andersen. In het laatste werk, dat samen met een video werd uitgevoerd, hebben we met medeweten van de componist geknipt om tot een interessante radio-uitvoering te komen. Hier is Andreas Borgaard.

Dit was Solo voor saxofoon van Anthony Fiomara, voorafgegaan door Toespraak van Louis Andriessen. Het concert vervolgde met twee nieuwe werken van Remy Alexander en Kate Moore. Sleeping Water van Remy Alexander is geschreven voor sopraansaxofoon en digitale delay. Whoever You Are, Come Forth van Kate Moore is voor tenorsaxofoon en een bewerking van een werk met dezelfde titel voor cello solo uit 2010. Luistert u nogmaals naar Tom Sanderman.

Dit was Vivian Choi met achtereenvolgens Etude nummer 4 van Eunsook Chin en Bestiary van Kate Moore. Vivian Choi beëindigde haar concert in het Cenacle te Tilburg met Lucidity, Eyes of Hands van Kate Moore. Dit pianowerk maakte onderdeel uit van het door Kate Moore gecomponeerde Bos Requiem, waarmee het festival opende. In Tilburg werd dit majestueuze werk voorafgegaan door Etude nummer 6, Grains, van Eunsook Chin. Luistert u nogmaals naar Vivian Choi.

We zijn aan het eind gekomen van de eerste van 12 uitzendingen met live-opnames van November Music 2018. U hoorde Lucidity, Eyes of Hands van Kate Moore. De opnames die u vanavond hoorde werden in het Cenakel te Tilburg gemaakt door Kees van der Wiel, die ook dit programma met het gebruikelijke plezier voor u samenstelde. Volgende maand op 4 februari meer live-opnames van November Music 2018. Voor zover de tijd het toelaat, laten wij nog etude nummer 2 met de naam Sequenzen van Unsuk Chin horen, uitgevoerd door Vivian Choi.

U luistert naar de Concertzender met het programma Concertzender Live. Met vandaag de tweede uitzending met opnames van het festival November Music 2018, dat vorig jaar plaatsvond op diverse locaties in 's-Hertogenbosch. Dit alles in nauwe samenwerking met de VPRO, die een groot deel van de opnames financieel mogelijk maakte. Vandaag twee concerten. Eén uit de Willem II Concertzaal en één uit de Grote Kerk. We beginnen met Memorabila uit 2016. Een concertsuite waarin de Noorse bassist en componist Mats Eilertsen heden en verleden verweeft tot een zeer muzikaal geheel. Hij doet dat samen met het eveneens uit Noorwegen afkomstige vocale trio Medieval. U hoort de eerste 5 delen, waarna het eerste applaus klonk. Dit zijn achtereenvolgens Stilheten, Veni, Kyrie, Ruter en het driedelige Minuter, Fotografiet en Iater Slor. Dit is het Mats Eilertsen trio en trio Medieval in Memorabilia.

Ja. Groot applaus. Dat was het slot van deze tweede uitzending met live opnames van November Music 2018. Eight van Michael Gordon. En het werd uitgevoerd door Cello Octet Amsterdam, bestaande uit Alistair Sang, Esther Torringa, Geneviève Verhagen, René van Münster, Sanne Bijker, Lieselot Watté, Eduard Nino Rotsch en Amber Dokters van Leeuwen. De opname in de Grote Kerk werd gemaakt door Theo van Zoest. Dit programma werd met veel plezier voor u samengesteld door Kees van de Wiel. Volgende maand, 4 maart, meer live opnames van November Music 2018.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Met vandaag de derde uitzending met opname van het festival November Music 2018. Dat plaatsvond op diverse locaties in 's-Hertogenbosch. En alle opnamen werden in nauwe samenwerking met de VPRO gemaakt, die ook een groot deel van die opname financieel mogelijk maakte. Vandaag een concert uit de Willem II Concertzaal. En daarna als aanvulling opname uit de Verkadefabriek Clubzaal. Maar we beginnen met dus ruim 70 minuten onafgebroken Radio Rusland uit de Willem II Concertzaal. En Radio Rusland wordt uitgevoerd door het Regatze Quartet. En het Regatze Quartet deelt in deze gefingeerde radioshow het podium met acteur Noël S. Keulen. En samen met componist Maaike Nas en schrijver Ilja Leonard Vijver namen zij het publiek een avond mee de eter in. Er klinken Russische strijkkwartetten van Shostakovich en Gubaidulina, maar daarnaast ook interviews, speeches, reclames en andere historische opnames waarin Stalin, Poetin, Halbe Zijlstra, Klaas Dijkhoff en menig ander de revue passeren. En we zien een componist die verstrikt raakt in zijn gepassioneerde woordenvloed. Voormalig componist des Vaderlands Maaike Nas vervaardigde het raamwerk rondom al die stukken en wist daarin ook haar nieuwste strijkkwartet, Etherkwartet nummer 9, in te bedden. De komende 70 minuten gaat u luisteren naar Radio Rusland.

цвет от либерализма не осталось и следа.

spreek ermee, ja. Ja. Ja, ik had één vraag. Moet ik dit allemaal echt zeggen? Dat we de aansluiting met de luisteraar verloren zijn. Dat we niet alleen kleine kringen van kenners en liefhebbers moeten boeien. Dat we ons meer met grote thema's en actuele onderwerpen zouden moeten bezighouden. Nou, hier. Dat we niet over kunst mogen nadenken zonder een groot publieksbereik voor

was het scherzo uit het eerste strijkkwartet van Sergei Rachmaninov. Hij componeerde het stuk als tiener op het landgoed van zijn vader. Toen het landgoed in 1917 tijdens de Russische revolutie door de bolsjewisten geconfiskeerd werd, verliet Rachmaninov zijn vaderland om er nooit meer terug te keren. U luisterde naar een live uitvoering door het Ragazze-kwartet.

0: Ja, dat was inderdaad schitterend. En we hebben nog veel meer moois voor u in de uitzending. We hebben zelfs een primeur vandaag. We hebben namelijk niemand minder dan de nieuwe componist des Vaderlands aan de telefoon. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, componeren, dat lijkt me nou niet makkelijk. Hoe is het om na jarenlange studie en toewijding met de inzet van al uw talenten en passie in een uiterst moeizaam en tijdrovend proces iets te maken dat, ja, laten we eerlijk zijn, toch voor veel mensen klinkt als piepknarsmuziek?
1: Piepknarsmuziek.
0: Dat moeten toch woorden zijn die u vaker gehoord heeft?
1: Woorden. Woorden, woorden, woorden. De woorden, die zijn het probleem. Er zijn te veel woorden. Ze zijn als pissebedden. Je ziet hun pootjes niet, maar ze zijn verdomd rap en ze kruipen overal in. Ja, ze zijn vies en ze kruipen in je oren als je slaapt. Gaan ze in je kop zitten en daar vermenigvuldigen ze zich. En dan kun je wel met gif gooien, maar dan raak je je gedachten dus vergiftigd. Dus, dat is het probleem van deze tijd, woorden.
0: Nou, dat maakt nieuwsgierig. Blijft u aan de lijn alstublieft. En wij gaan luisteren naar het tweede strijkkwartet van Sofia Gubaidulina. Het werk ontstond in 1987 tijdens de perestroika van Gorbachev. Een periode waarin Sofia Gubaidulina voor het eerst concertreizen naar het Westen mocht maken. Slechts 4 jaar later viel de Sovjet-Unie uiteen en verruilde Gubaidulina de onrust in haar vaderland voorgoed, voor Duitsland, waar ze een welwillender scheppingsklimaat vond voor haar muziek. Luistert u naar het tweede strijkkwartet van Sofia Gubaidulina door het Ragazze Quartet.

Starry Night en The Voice, deel 1 en 2 van The Freeze of Life van Sanne Rambachs. En dit werk werd uitgevoerd door de stem van Sanne Rambachs, Basil Rajoep, saxofoon, Hakon Aase, viool, Jeroen van Vliet, piano en Jos Bijlaert, drums. En dit alles tijdens het festival November Music 2018. Het concert op 8 november vervolgde met de delen Madonna, The Dance of Life en Woman in Three Stages. En zoals ik al vertelde, wordt Sanne Rambachs geïnspireerd door het werk van Edvard Munch, de kunstschilder. En als u geïnteresseerd bent in de schilderijen die bij deze composities horen, kijkt u dan op sannerambachs.com.

Madonna, The Dance of Life en Woman in Three Stages. U hoorde ze achtereenvolgens de drie delen uit The Freeze of Life van Sanne Rambachs tijdens het November Music Festival 2018 in 's-Hertogenbosch. Het gelegenheidsensemble rond Sanne Rambachs bestond die avond uit Basil Rajoub, saxofoon, Hakon Aase, viool, Jeroen van Vliet, piano en Joost Bijlaert, drums. De opname in de Verkadefabriek Clubzaal op 8 november werden voor de concertzender gemaakt door Wijnand de Groot. En in een volgende aflevering hoort u de rest van het werk The Freeze of Life. En nu, om de tijd vol te maken, hoort u alvast een deel van het nummer Melancholy. Kees van de Wiel stelde deze aflevering van Concertzender Live samen. En op 1 april meer muziek van November Music 2018.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Met vandaag de vierde uitzending met opnames van het festival November Music 2018. Dat plaatsvond op diverse locaties in 's-Hertogenbosch. En alle opnamen werden gemaakt in samenwerking met de VPRO, die daarvan ook een groot deel financieel mogelijk maakte. Vandaag twee concerten die in Tilburg zijn opgenomen en het beloofde restant van het concert van Sanne Rambachs in de clubzaal van de Verkadefabriek. Op 5 maart 2019 speelde ensemble Vonk het programma Songs for Vonk, dat op 4 november 2018 in première ging tijdens November Music. De componisten Nicoline Soeter, Molly Joyce en Brechtje van Dijk schreven een elftal liedjes op het thema evolutie. U hoort eerst The Great Oxidation Event van Nicoline Soeter en daarna Conform en Deform van Molly Joyce. Dit is Vonk.

0: Dat waren de eerste drie songs door ensemble Vonk, opgenomen tijdens een concert in november 2018 in Den Bosch. Het programma vervolgde voor de pauze met How to Unpack a Bombfest van Brechtje van Dijk. En daarna Circles and Squares en Hands Full of Dirt van Nicoline Soeter, die overigens ook artistiek leider is van ensemble Vonk. En dat ensemble bestaat uit Rianne Wilbers, sopraan, Tom Sanderman, saxofoons, Erwin Mulder, klarinet en basklarinet en Reggie van Bakel, slagwerk. Dan nu, om te beginnen, een handleiding om een bomvest uit te pakken.
1: How to unpack a bomb vest.

stuffed scriptures, explosives.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Met vandaag de vijfde uitzending met opnames van het festival November Music 2018... dat vorig jaar plaatsvond op diverse locaties in 's-Hertogenbosch. Dit alles in nauwe samenwerking met de VPRO... die een groot deel van de opnames financieel mogelijk maakte. Vandaag is de hele uitzending gereserveerd voor de twee concerten die Klangforum Wien op 9 november 2018 gaf in de grote zaal van de Farkadefabriek. Er stond direct een wereldpremière op het programma van de in Parijs wonende Nederlandse componist Jan van de Putten. U hoort Cette agitation perpétuelle, cette turbulence sans but, uitgevoerd door Klangforum Wien onder leiding van Bas Wiegers. Volgens de programmatoelichting een werk dat de raderen van onze woelige wereld blootlegt. Het werk begon met een hele lange stilte die we voor deze uitzending hebben ingekort.

0: meesterpianist Alexander Lonkisch dirigeert en soleert bij het geweldige orkest Camerata Salzburg. Woensdag 8 mei in het Muziekgebouw. Prachtige muziek van Mozart, Haydn, Pärt en Shostakovich. Bestel nu uw tickets via muziekgebouw.nl.
1: U luisterde naar de wereldpremière van Cette agitation perpétuelle, cette turbulence sans but, van Bas van de Putten, uitgevoerd door Klangforum Wien onder leiding van Bas Wiegers. Dit gerenommeerde Oostenrijkse ensemble voor hedendaagse muziek besloot het eerste concert met Skin uit 2015-2016 van de Brits-Duitse componiste Rebecca Saunders. Voor dit werk won zij in 2017 de British Composer Award. Luistert u naar sopraan Juliet Fraser en Klangforum Wien onder leiding van Bas Wiegers. Dit is Skin van Rebecca Saunders.

Dit was Klangforum Wien met Intorno al Bianco van Beat Fuhrer. De lange avond met twee concerten door Klangforum Wien werd afgesloten met Still van Beat Fuhrer. Dit energieke werk voor piano en ensemble is al een wat ouder werk uit 1998. U hoort Jonas Ahonen, piano, en Klangforum Wien onder leiding van de Nederlandse dirigent Bas Wiegers. Stil. De opname in de Verkadefabriek Clubzaal werd voor de concertzender gemaakt door Wijnand de Groot. Kees van der Wiel deed de productie voor alle November Music opnames en stelde dit programma voor u samen. Op 3 juni klinkt meer muziek van November Music 2018.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Met vandaag de zesde uitzending met opnames van het festival November Music 2018, dat vorig jaar plaatsvond op diverse locaties in 's-Hertogenbosch. Dit alles in nauwe samenwerking met de VPRO, die een groot deel van de opnames financieel mogelijk maakte. Vandaag alleen werk van vrouwelijke componisten. We beginnen met het 5 kwartier durende concert van sopraan Bauwien van der Meer en pianiste Cecilia Bosman, die in deze voorstelling een plaats voor zichzelf claimen, voor de 10 vrouwen die de muziek schreven en voor alle vrouwen wereldwijd. Luistert u naar Fantastic Women.

弥陀是大圣咒，是大明咒，是无圣咒，是无等等咒，能除一切

allungate, potire.

16. Tien. Vijftien. Twintig. Tien.

En dat was Kator Diotima met de wereldpremière van Dead Wasp in the Jam Jar van Clara Iannotta. Het laatste werk op het programma was van de Duits-Engelse componiste Rebecca Saunders, speciale gast van November Music. U hoort de Nederlandse première van Unbreathed, dat zij schreef in opdracht van onder andere November Music en de Wigmore Hall. In dit werk speelt Saunders naar eigen zeggen de concepten ontkenning en afgelegen tegen elkaar uit. De componiste speelt als nooit tevoren met toonhoogtes, intensiteit en timbres. Een kolfje naar de hand van Kator Diotima. Dit is Unbreathed van Rebecca Saunders. De opnames

in de Willem II Concertzaal werden voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel, die ook de productie van alle November Music opnames deed en dit programma met veel genoegen voor u samenstelde. Op 1 juli klinkt meer muziek van November Music 2018.

Welkom bij Concertzender Live. Vandaag de 7e uitzending met opnames van het festival November Music 2018. Dat vorig jaar plaatsvond op verschillende locaties in Den Bosch. Dit alles in nauwe samenwerking met de VPRO, die een groot deel van de opnames financieel mogelijk maakte. Vandaag het concert van het New European Ensemble met muziek van Oene van Geel. Verder ook een deel van het concert rond de uitreiking van de Nederlandse Muziekprijs aan Peter Gijsbertsen. We beginnen met het Haagse New European Ensemble dat in de Hofzaal van de Muzerijen een drietal werken van Oene van Geel speelde. Te beginnen het Oud Concerto voor Nizar Rohana uit 2017. Dit is Nizar Rohana, Oud en het New European Ensemble.

Dat was Nizar Rouhana en de New European Ensemble in het Oud Concerto voor Nizar Rouhana, compositie van Oene van Geel. Oene van Geel is naast componist ook altviolist en een zeer gerenommeerde uitvoerder van zowel gecomponeerde als geïmproviseerde muziek. Dat heeft zeker geholpen bij het schrijven van zijn Concerto for Improvising Violinist uit 2015, opgedragen aan Emlyn Stam, die het werk vandaag op de altviool uitvoert. Hier is Emlyn Stam met de New European Ensemble.

oud-violist Emmeline Stamm, samen met de New European Ensemble in Concerto for Improvising Violist van Oene van Geel. Het concert van dit New European Ensemble werd besloten met de wereldpremière van Road Movie, Double Cello Concerto, geschreven voor de cellisten Willem Stamm en Nick Shugayev, beide muzici van het ensemble. Het werk is geïnspireerd op de werkwijze van kunstenaar William Kentridge en is een trip langs contrasterende, beeldende delen, gegrond in verschillende stijlen, waaronder funk, Indiase muziek en ook jazz.

Dit was Road Movie, Double Cello Concerto van Oene van Geel, uitgevoerd door Willem Stam en Nick Shugayev en de New European Ensemble. U luistert bij de Concertzender naar de opname die we maakten in nauwe samenwerking met de VPRO tijdens November Music 2018. Op donderdag 8 november werd in het Theater aan de Parade de Nederlandse Muziekprijs 2018 uitgereikt aan de jonge tenor Peter Gijsbertsen. Een samenwerking was dit tussen November Music en het Internationaal Vocalistenconcours. Vandaag drie werken uit het concert, te beginnen met de wereldpremière van de 7 levensliederen en een aanslag van de Nederlandse componist Bart Visman. Hier is de tenor Peter Gijsbertsen, begeleid aan de piano door Hans Ijzakkers.

maar uit mijn zicht ging zitten. Belde met moeder, broer, of ander familielid, of kennis, vriend misschien.

kreeg het cadeau. Ik kreeg het ongevraagd cadeau. Je krijgt het niet cadeau, zeggen ze dan.

Een compositie van Bart Visman, Zeven levensliederen en een aanslag. U hoorde de tenor Peter Gijsbertsen en Hans Eijsakkers aan de piano. U luistert naar opnamen die de Concertzender maakte tijdens de uitreiking van de Muziekprijs Nederland 2018 dit jaar. Een onderdeel van het festival November Music. Dat betekent ook dat u tijdens deze Concertzender live kunt luisteren naar klassieke muziek. Peter Gijsbertsen en Hans Eijsakkers brachten namelijk ook vier liederen uit het einde van de 19e eeuw van de Franse componist Henri Duparc. Achtereenvolgens Extase, Fidèle, Serenade Florentine en tenslotte La Vie Antérieure. Hier is Peter Gijsbertsen.

Het waren tot slot van deze concertzender live met opname van het festival Movember Music. 4 liederen van Francesco Paolo Tosti door de tenor Peter Gerbertsen en de Ciconia consort onder leiding van Dick van Gasteren. Deze opname, gemaakt in de Muzerijen en het theater aan de Parade, werden voor de concertzender gemaakt door Theo van Soest. Kees van der Wiel deed de productie voor alle November Music opnames en stelde dit programma voor u samen. Op 5 augustus klinkt meer muziek van November Music 2018 met onder andere de rest van het concert van Peter Gijsbertsen.

0: U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren naar ons programma Concertzender Live. Met dit keer de 8e uitzending met opnames van het festival November Music 2018. Eigen opname dus, maar wel in nauwe samenwerking met de VPRO die een groot deel van de opnames financieel mogelijk maakte. Waarvoor dank. We beginnen met anderhalf uur lang de wereldpremière van Psalm 151 van de Nederlandse componist Boudewijn Tarenskeen. In het werk vertolken 7 zangers van de Capella Amsterdam samen met de accordeonduo Toewak 8 zeer verschillende interpretaties van psalmen. Persoonlijke teksten zijn er van Freek de Jonge, Willem-Jan Otte, Mustafa Stitu, Maria Barnas, Haifit Boas, Marjolein van Heemstra, Marike Lucas Reineveld en Ramser Nasser. En zij vormen het uitgangspunt van deze compositie. Hij wilde bij het zoeken van de schrijvers een zo kleurrijk mogelijk tableau samenstellen met dichters, romanschrijvers, essayisten en toneelschrijvers van uiteenlopende gezindten en overtuigingen. En al deze teksten zijn tot een doorlopend geheel samengevoegd. Luistert u naar Capella Amsterdam, dat bestaat uit Andrea van Beek en Catherine Dane, sopraan, Inga Schneider en Antje Loze, alt, John Edzeep, Arzuaga, tenor en Job Opatka en Drew Santini, bas. En Toewak bestaat uit René Bekkers en Pieternel Berkers, accordeon. We gaan luisteren naar Psalm 151 van Boudewijn Tarenskeen.
1: Sit up!

sehen.

Ik vroeg.

0: see.
1: Allein der Mund opent noch, auch gepasst.

Oh,

heads.

abstrakt in sein selber Form, wachtend ob Kiske Richtung.

0: Macht van mij af,
1: een
0: lichaam is als van een vreemde, behuist door vreemdelingen. Zij zijn geoefend in de dood.
2: Ik heb een zwak voor

0: De. Kijk.
1: Schoonvaders. Potentiële schoonvaders. Dagboeken. Muziekinstrumenten. Ontstemde pianos. Octaven. Cantates. Toon. Toegepaste kunst.
0: Sivetum.
1: Actualiteit. Baden.
0: Jeugd.
1: Baden, mijten, zuurheid, vuurheid. Alarmsystemen.
0: Tanden.
1: Open lekken.
0: Hoofden.
1: Van een hoogte springen.
2: Een geringe hoogte springen.
1: Vaagheid. Vaagheid. Lucht. Tocht en wind in het algemeen.

geen herder kent, want de hanenbalk zal je niet wakker kraaien. In de zwarte stad zal je hoofdje moeten dragen.

0: op de rand van het bed gezeten.
1: Ik ben verknoeid van.
0: Een nieuwe pyjama om een huid waar ik. Waar ik eens in zoveel tijd van vervel. Fluister
2: als
0: ik
2: slang van vervelde.
0: Of waar ik eens in de tijd, in zoveel tijd als een slang van vervelde, fluisterde ik alles waar ik spijt van had. Man, ik was pas 8 en zag van bovenaf de kuil in mijn kussens steeds vlakker worden.
2: Alsof er het gezicht.
0: Soms zoende ik het alsof er het gezicht van een ander in had gelegen.
2: Toing. Misschien wel. God, fantaseerde ik er lustig op los en deed extra mijn best, somde alles op waar het duister. Op de tast zijn vingers omheen sloot.
0: Van hard en vals psalmen zingen.
2: Een schaap op zijn rug leggen.
0: Het schaap redden.
2: Het schaap redden. Tot aan het spook in slaap sussen en
0: ernaast
2: gaan liggen.
0: Mijn handen tot in de eeuwigheid gevouwen in 5 soorten vissen.
2: En 5 soorten vissen.
0: 5 soorten vissen in mijn
2: gedachten.
0: Om een honger te stillen. De kinderencyclopedie opengeslagen naast mijn bed met het hoofdstuk, of bij het hoofdstuk, het menselijk lichaam.
2: En alle vragen die ik had, bij alles wat ik kreeg, zonder er mijn best voor te doen.
0: Voor het bestaan.
2: Voor het bestaan van mijn bestaan.
0: En de langdurigheid ervan. Sorry God. Ik was eerder van sneuvelen uitgegaan. Maar dat heeft niet geholpen. Wie te vaak sneuvelt, blijft nu eenmaal korter liggen.

0: wenste voor haar een springkussen.
1: Dan
2: zou ze
0: hoog boven haar angsten kunnen uitkomen.
2: Springkussen?

0: spijkers.
1: Dat alle spijkers uit...
0: Uit de...
1: Voor de kruisiging?

0: Voortaan zal ik mijn pannenkoekplant in de vensterbank vaker water geven. Zal ik de schepping iedere dag even liefelijk toeknikken. En nooit meer in het wild mijn plas laten lopen. Zwaaien naar diegenen die voorgoed van me wegfietsen. Mijn Lego-blokjes niet onder andermans voeten laten komen.
1: Niet meer boos zijn op de zon.
0: Niet meer boos zijn op de zon in alle standen en sproetjes op mijn wangen. Het veelvuldig mezelf tot held denken gaan beperken, want wie eeuwig de held is, kan zich geen God permitteren. Krantenartikelen lezen en één keer in de week wenen om iemand anders dan om mezelf. Water me tot aan de lippen stijgt.

0: Met zijn hoofd.
1: Tegen zijn onderarm.
2: Tegen de tempelmuur.
0: Buiten
1: in de middag. Hitte.
0: Bezweet.
2: Uitgeput.
1: Naheigend.
0: Zichzelf vervloekend. En de lier vervloekend.
2: En de ramshoorn vervloekend.
0: In de trompetten vervloekend.
1: Omstanders staren hem vragend aan.
2: Willen het zweet betten van zijn gezicht.
0: Bieden hem
1: een beker
0: water aandruiven.
1: Brood.
2: Maar wild maait de psalm om zich heen.
0: En schoopt tegen de muur.
1: En schreeuwt en tiert.
2: En schreeuwt en tiert.
0: Nog één keer. Nog een laatste keer.
1: Nog een laatste keer.

ontwaakt het mannetje en vrouwtje, vergeet hij zichzelf en begint te zingen. Probeert het vrouwtje te imponeren met zijn zang. Onwaarneembaar voor ons gehoor is deze psalm. Te hoog, verschrikkelijk hoog. Maar de kat luistert mee. Besluit de extatische muis en verscheurt en verschalkt hem.

Ik denk dat ik het nu durf. Ik weet dat het alles is.

0: een wind.
1: Een wind in het algemeen.
0: Braken, krankzinnigheid.
2: Kleinen.
3: Wilders.
0: Naden en
4: dierenlie.
0: Knoflook,
4: lopen.
3: Staan uiten van meningen of het ontvangen van loof. Met de auto.
0: Bloemen.
4: Razernij.
0: Woedend worden.
3: Onbewegelijkheid
4: van een gewricht.
0: Plakkerig eten. Spinnen.
4: Verlauwen.
0: Het
4: heelal.
3: Asymmetrie.
2: Ataxi.
0: Atomexplosie.
3: Flauw.
0: Goud.
3: De eigen taal. De eigen taal.
4: De
3: eigen taal. De eigen taal. De eigen taal. De eigen taal. De
4: vliegen.
0: Gebouwen staan.
3: Kikkers.
0: Kikkers.
3: Salamanders. Boeken.
0: Boeken. Planken.
3: Eigen
4: biseksualiteit. Of die van anderen.
3: Vrouwen.
0: Mogen
3: de tong.
4: Zich emotioneel binden aan een ander persoon.
3: Slijm.
2: Spoken.
3: Spoken of de boeman. Padden. Padden.
0: Lichaamsgeuren.
4: Lelijkheid.
0: Lelijk zijn.
4: Kanker.
3: Zwermen. Hartaandoeningen.
0: Het hart in
3: vlees.
0: Het algemeen.
3: Of het eten van vlees. Nieuwe geneesmiddelen.
0: Kometen.
3: Nieuwe ideeën,
0: vrolijkheid,
3: moslims, de islamitische cultuur,
4: tijd,
3: bedden,
4: klokken,
3: of
4: voedsel,
3: naar
0: bedden, seksueel misbruik,
4: het maken
3: van keuze,
4: vertraagde, of
0: verstopte,
4: moeizame,
3: De zon.
0: Voorwerpen aan de rechterkant van het lichaam.
3: Draaikolken, duizeligheid, dubbel zien. Zich in het bijzijn van een ander uitkleden.
2: Huizen
3: van
2: dieren,
3: de straat
2: tegen mismaaktheid.
3: Schoon, ongelukkig, Nederlanders. De Nederlandse taal, elektriciteit, vrijheid, raken. Spelen en dansen, kritiek, dat maakt daar de kinderen.
0: Japan.
3: De Japanse cultuur.
5: Servetten.
2: De
5: Joden.
0: En de Joodse godsdienst.
2: Blokfluiten. God van Oranje, waar u ook bent, geef mij een lichaam.
4: Want zo gaat het niet.
2: Ik vind hier het tegen.
5: Hier sta ik met een...

0: Fernsehen als öde Gott von mein, der Gott von mein Abkunft wird sein. Geef me dan iets, geef me dan iets, geef me dan iets.
1: Kom, oh,
0: geef me dan iets.
1: Waar u ook bent, geef mij een lichaam.
2: Want zo.

0: zowel God als dat waar is.
1: Ah, God als dat waar is.

in mij, ruk mij uit. Gebreizel mijn botten. Maar doe iets, God. Drijf het tezamen. Laat het rondgaan als een roep. Geef mij een lichaam.

0: bent. In mij, in mij, in mij.
1: Mijn mooie, oneindige lettercode.

0: termieten. Japan. Japanners. De Japanse cultuur. Blokfluiten, servetten.
1: Het vrouwelijke.
0: Joden en de Joodse godsdienst. Blokfluiten.
2: Of leken.
1: Zonen aankijken.
0: Stellen. Kamessen. Moeitheid. Roemen. Honden.
2: Voor overbuigen. Of rukken.
1: Wissers.
0: De dood. Lepra.
1: De kleur wit.
0: Meren. Kou,
2: sifters,
0: koken, straffen,
1: menigheid,
0: spijlen,
1: alcohol,
0: kroppen, vuilen, vrienden, navaris, stoelen, de nacht. Duisternis,
1: gaarzaken,
0: knaring, volken, nuizen,
1: plassen in de ingebeelde aanwezig.
2: In God.

Thank you.

And...

0: En zo heeft u geluisterd naar de anderhalf uur durende première van Psalm 151 van Boudewijn Tarenskeen. En die werd uitgevoerd door Capella Amsterdam en accordeon duo Tuwak. De opname werd gemaakt op 10 november 2018 in zaal Bij Katrien en die werd gemaakt door Wijnand de Groot. U luistert naar opnames die de Concertcentrum in nauwe samenwerking met de VPRO maakte tijdens November Music 2018 in Den Bosch. Op donderdag 8 november werd in het Theater aan de Parade de Nederlandse Muziekprijs 2018 uitgereikt aan de jonge tenor Peter Gijsbertsen. Een samenwerking tussen November Music en het Internationaal Vocalistenconcours. En we zonden daar vorige maand al opnames van uit en nu hebben we nog wat tijd over voor de stukken die u toen niet heeft gehoord. U hoort Les Illuminations uit 1939, een werk van Benjamin Britten. En het zal worden uitgevoerd door Peter Gijsbertsen en het Giacona Consort onder leiding van Dick van Gasteren. Voorafgaand hoort u door Ed Fix Loeks uit 2017 van Jep Moulin, waarin Peter Gijsbertsen op piano wordt begeleid door Hans Eijzakkers. De opnames in de Muzerijen en het Theater aan de Parade werden voor de concertzender gemaakt door Theo van Soest. Kees van de Wiel deed de productie voor alle November Music opnames en stelde dit programma ook samen. Op 2 september aanstaande klinkt meer muziek van November Music 2018, maar nu eerst dus het stuk door Peter Gijsbertsen, voor zover de tijd het toelaat uiteraard.
1: Ipse dixit et facta sunt.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Vandaag met de 10e uitzending met opnames van het festival November Music 2018. Dat ook vorig jaar weer plaatsvond op diverse locaties in 's-Hertogenbosch. En dat alles in nauwe samenwerking met de VPRO, die een groot gedeelte van de opnames financieel mogelijk maakte. Vandaag weinig tekst, maar een integrale weergave van het dubbele zondagmiddagconcert op 4 november in de clubzaal van de Verkadefabriek. Met Lucia Kadoch en het Elliot Glalvin Trio. We beginnen met een uur Lucia Kadoch. Onder de titel Speak Low bracht deze Zwitserse zangeres een programma met ongehoorde versies van bekende klassiekers. Ze wordt begeleid door Otis Sandsjöö op tenorsaxofoon en Petter Eld op contrabas. En zij komen allebei uit Zweden. Hier is Lucia Kadoch met Speak Low.